Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog weinig tot niets aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wel een korte file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug is het wegdek in slechte toestand. En het verkeer kan langs via de vluchtstrook. Twee rijstroken zijn daar dus dicht. Vertraging is 10 minuten.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog weinig tot iets aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wat wel opvalt is de A15 Rotterdam-Europoort. Bij de Zürichbrug is maar één rijstrook, althans alleen maar de vluchtstrook, beschikbaar. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
4: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog weinig aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wel twee files die opvallen. Op te beginnen de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en de Meern is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar één rijstrook open. Er staat 7 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En de A27 Utrecht-Gorkum, daar wordt aan de weg gewerkt. En daardoor staat er ook een file voor Hagestein van 4 kilometer.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Flinke vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer. En gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En de A59 soms wel richting Den Bosch voor Hoijpolder een kleine 10 minuten op onthoud.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files deze vrijdagochtend. Om te beginnen de A12, de Naag richting Utrecht. Tussen Reewijk en de Meer gebeurde eerder vanochtend al een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog ruim een half uur. A16 bij daar richting Rotterdam. Daar is het file rijden tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de N3 en de A27. Dit is omrijdend verkeer. Vertraging is 20 minuten. En de A16 bij daar Rotterdam voor de Drechttunnel nog eens 5 minuten op

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ja, nog altijd een flinke file op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Want tussen Gouden en de Meer gebeurde een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is nog altijd bijna 3 kwartier. En daardoor ook file rijden op de N420 Nieuwebrug richting Woerden. Voor Woerden 2 kilometer met 10 minuten vertraging.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
0: Dit is Grand Prix.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de A12, de Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug gebeurde vanochtend vroeger een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog wel 10 minuten. A16 bij Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten op onthoud. En de A59 knoopt het Zonsveld richting Den Bosch voor Nieuwkuik 8.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een paar korte files de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan kost je een half uur. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder 15 kilometer file rijden met een half uur oponthoud. En een ongeluk op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam voor Barendrecht. Zoals gezegd een ongeluk. De

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De afgesloten A27 bij Gorinchem zorgt voor drukte op de omleidingsroutes. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch voor Geldermalsen een half uur extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Nemoerduik 15 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A59 Den Bosch richting Zonzeel. Daar is ook nog eens een ongeluk gebeurd tussen Den Bosch-Maaspoort en Heusden. Twee rijstroken zijn dicht, kost je 20 minuten extra reistijd.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is druk op de omrijroutes van de afgesloten A27. En daar staan met name lange files, zoals de A2 nu Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer langzaamheid is stilstaan. Vertraging is bijna 3 kwartier. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoppen Ridderkerk en Klaverpolder 16 kilometer met 20.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is een behoorlijk druk op de weg en vooral veel vertraging op de omrijroutes van de afgesloten A27. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 12 kilometer file met een half uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Evelingen en Zaltbommel 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar is een auto gestrand met pech tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. Een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam, dat gebeurde tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en vertraging 10 minuten. En de A16 tenslotte Rotterdam-Breda voor Dordrecht, bijna 20 minuten extra reistijd.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. En vooral de omrijroutes van de afgesloten A27 zorgen voor vertraging. Zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Nicolaas-Gestel en Robert Empel. 8 kilometer, 4 met een half uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor knooppunt Empel een half uur oponthoud nog een keer. Dan de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Dus knooppunt Sabine en Numansdorp 7 kilometer. Met ook daar een half uur extra reistijd. En tenslotte de A73 Maasbracht Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk net voor Wijchen. De weg is vrij, maar de vertraging nog.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ruim 300 kilometer file, dus het is al hartstikke druk op de weg. Veel lange files zien we op de omrijroutes van de afgesloten A27. Zoals de A2, Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michels-Gestel en knooppunt Empel bijna een half uur oponthoud. A2, Utrecht-Den Bosch, tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel, 3 kwartier extra reistijd. Dan de A16, bij daar richting Rotterdam, voor Zevenbergshoek 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A73, Maasbracht-Nijmegen, daar gebeurde een ongeluk tussen Kuik en Wiegen. De weg is vrij, maar de vertraging nog een klein kwartier.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op een aantal plekken is het al hartstikke druk in het land. De meeste vertraging zien we op de omrijroutes van de afgesloten A27. Op het begin de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen Dinteloord en Knoopend Sabina 4 kilometer met 20 minuten vertraging ook. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht Centrum 20 kilometer met een half uur oponthoud. En de A12 valt ook op Utrecht richting de Duitse grens voor Zevenaar nog eens 20 minuten extra reistijd.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De afgesloten A27 bij Gorkum veroorzaakt ook nog eens lange files op de omrijroutes. Zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afritsel Michels-Gestel en knooppunt Empel 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer file rijden met ook 3 kwartier oponthoud. Dan de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor knooppunt Sabine 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Paspoortpolder en de Benelux-tunnel bijna een half uur extra reistijd. En wat nog opvalt is de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 12 kilometer met ook hier ruim een half uur extra reistijd.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al heel druk onderweg en dat heeft met name te maken met de afsluiting van de A27 bij de Merwedebrug. Daardoor is het heel erg druk op alternatieve routes, zoals bijvoorbeeld de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielschetsel en Knooppunt Empel, 3 kwartier extra reistijd. En ook de andere kant op sta je 3 kwartier in de file tussen Vianen en Zaltbommel. Het is ook drukker op de A15 daardoor, van Gorkum naar Rotterdam, tussen Gorkum en Knooppunt Ridderkerk, 25 minuten vertraging. En ook de A16 is daardoor een stuk drukker, van met name van Breda naar Rotterdam, tussen Breda West en Dordrecht, 20 kilometer langzaam rijdend verkeer.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Bij elkaar staat er 500 kilometer file. En dat is met name te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Dat levert vooral heel veel drukte op Noord-Zuid-verbindingen en Zuid-Noord-verbindingen uiteraard. Op de A2 bijvoorbeeld van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg nu 40 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk een half uur. De andere kant op sta je zelfs een uur in de file. En op de A12 Duitse grens Utrecht staat bij knooppunt Grijshoort een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging een kwartier.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg, bij elkaar bijna 600 kilometer file. Het is vooral te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor grote drukte op de A2 in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Van Den Bosch naar Utrecht nu een uur vertraging en de andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel ook een uur. Het is daardoor ook heel erg druk op de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Zwijndrecht ook bijna een uur oponthoud, de andere kant op ook. En op de A12, Duitse grens Utrecht, bij knooppunt Grijshoort staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht, de vertraging een half uur.

0: shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop.shop. 4 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met ruim 700 kilometer file. Dat is voornamelijk te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug. Daardoor is het met name heel erg druk op Noord-Zuid-verbindingen. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel een uur vertraging. De andere kant op 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel. Op de A12 Duitse grens Utrecht tussen Westervoort en Knooppunt Grijs wordt een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam sta je 50 minuten in de file tussen Knooppunt Gorkum en Knooppunt Ridderkerk. En op de A16 Breda-Rotterdam 3 kwartier vertraging tussen Breda-West en de afrit Dordrecht Centrum.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De spits verloopt heel erg druk bij elkaar. Staat er 770 kilometer file. Het is vooral erg druk in de zuidelijke helft van het land. En dat is te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor is het onder andere heel erg druk op de A2 in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Je moet er rekening houden met een uur extra reistijd. Geldt ook voor de A16 tussen Rotterdam en Breda. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging vanaf de Belgische grens 3 kwartier. Ook een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, op de ring Noord bij Durgerdam. Vanaf Amsterdam Rivierenbuurt is de vertraging 25 minuten. Bij Durgerdam zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen de knooppunten Gorkum en Ridderkerk 24 kilometer file en een uur oponthoud. Komt door de afgesloten A27 ook. En op de A50 Arnhem-Os is het bijzonder druk tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. Houd daar ook rekening met 3 kwartier extra reistijd.

0: onderhoud. Bij knooppunt Sabina is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf Dinteloord levert dat ook een kwartier vertraging op. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen knooppunt Benelux en Rotterdam-Zuidplein is de vertraging een uur door een ongeluk. De weg was daar dicht omdat er een traumahelikopter moest landen, maar is inmiddels weer open. En op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Ridderkerk ook een uur vertraging.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk met in totaal ruim 700 kilometer file. Vooral in het midden van het land is het bijzonder druk door de afgesloten A27 bij de Merwedebrug. Daardoor onder andere lange files op de A2 in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Richting Utrecht is de vertraging een half uur. De andere kant op sta je zelfs een uur in de file tussen Vianen en Zaltbommel. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Knappend Ridderkerk ook een uur vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 3 kwartier extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook ruim 3 kwartier.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar het is toch nog steeds behoorlijk druk op sommige plaatsen. Vooral tussen Utrecht en Den Bosch op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel nog ruim een uur oponthoud. En ook de andere kant op zijn, half uur in de file. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 40 minuten verdraging. De andere hele drukke weg is vanmiddag de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht ruim een uur oponthoud. Op de A16 Belgische grens Rotterdam tussen Rijsbergen en Dordrecht ook nog een uur verdraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En in het zuiden van het land op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Dussen en knooppunt Empel is de vertraging nu ook 40 minuten.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter, maar dat gaat wel heel langzaam. Op de A2 is het bijvoorbeeld nog heel erg druk van Utrecht naar het zuiden tussen Vianen en Zaltbommel. Daar nog een uur op onthoud. Ook op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam sta je nog ruim een uur in de file tussen de knooppunten Gorinchem en Ridderkerk. Beide files worden veroorzaakt door de afgesloten A27 bij de Merwedebrug. Op de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Dordrecht ook nog een uur vertraging. Daar staat ook nog een kapotte vrachtwagen, waardoor er een rijstrook dicht is. Daardoor is het ook extra druk op de A17, Roosendaal-Dordrecht, tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, 25 minuten vertraging. En op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, tussen Maden en knooppunt Zonzeel, ook nog ruim een half uur.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk op de weg met bij elkaar zo'n 260 kilometer file. Heeft vooral te maken met de afgesloten Merwedebrug in de A27. Daardoor onder andere lange files op de A2 in beide richtingen tussen Den Bosch en Utrecht. Richting Utrecht is de vertraging ongeveer 50 minuten. De andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Nootdorp zijn kwartier in de file door een ongeluk bij Nootdorp. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam een nog 24 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de knooppunten Gorkum en Ridderkerk. De vertraging is ook nog bijna een uur. Dat heeft ook te maken met die afgesloten A27. En daardoor is het ook nog heel erg druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht daar ook 3 kwartier extra reistijd.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files lossen heel langzaam op, maar op sommige wegen is het nog wel erg druk. En dat heeft met name te maken met de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor is het nog heel druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel nog 3 kwartier extra reistijd. De andere kant op sta je ook nog ruim 3 kwartier in de file tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk is het daardoor ook extra druk. 22 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je ook nog 3 kwartier. En ook op de A16 nog wat extra drukte van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht 14 kilometer file. De vertraging is daar 25.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door de afsluiting van de A27 bij Gorinchem staan er nog lange files. Onder meer op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel 20 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel 3 kwartier extra reistijd. A15 Gorinchem richting Rotterdam voor Ridderkerk 1/2 uur. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 1/2 uur vertraging. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor afrit Nieuwmansdorp 1 kwartier. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Maden en Knoopend Zonzeel 1 kwartier vertraging.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk op de weg en dat heeft te maken met de afgesloten Merwedebrug in de A27. Daardoor lange files op de A2 in beide richtingen. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Geldermalsen nog altijd 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is een half uur. De andere kant op tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel ook een half uur oponthoud. De A15 is daardoor ook nog druk van Gorinchem naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht is het oponthoud

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A27 is het extra druk op de A2. Van Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen nog 10 minuten op onthoud. De andere kant op tussen de afrit Everdingen en Geldermalsen ook 25 minuten vertraging.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 20 minuten. En ook op de A1, maar dan van Amersfoort naar Amsterdam... bij knooppunt Diemen 10 minuten extra reistijd.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik... dat

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand.